Ik heb een met je. Ga maar niet zo in de regen. Hing een pil daarna.